0: lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang leren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3.
4: She's crazy like a fool.

Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je klasje met je boete.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimp aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang leren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimp aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang leren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Is er?

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimp aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang leren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. Daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslachting van vrijdagmiddag 10 juli. Het was vandaag een warme zomerdag met flinke zonnige periode. Er was wat sluierbewolking en er stond een vrij stevige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd rond de 28 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Opnieuw stralend zonnig met weinig wolken, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, veel zon, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. En ook maandag verandert in de situatie niets, een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Dinsdag en woensdag wordt waarschijnlijk nog een fractie warmer en dan kan op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden worden gehaald bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en het blijft overal nog droog.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader order gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 10 juli. Het was vandaag een warme zomerdag met flinke zonnige periode. Er was wat sluierbewolking en er stond een vrij stevige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd rond de 28 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Opnieuw stralend zonnig met weinig wolken, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, veel zon, een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. En ook maandag verandert in de situatie niets, een matige wind uit het noordoosten, veel zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Dinsdag en woensdag wordt waarschijnlijk nog een fractie warmer en dan kan op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden worden gehaald bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en het blijft overal nog droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. Daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgt weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. In een woning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos is gisteravond brand geweest. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren een moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Nu wordt de schade in kaart gebracht. Stichting Salvage is daarbij betrokken voor eerste hulp aan gedupeerden. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. De meeste mensen konden na controle weer terug naar huis. Bij een verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Zo meldt Omroep Gelderland. De agent zat in een burgervoertuig samen met een collega. Een auto kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen. Eén van de agenten overleed ter plaatse. De ander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeluk is gebeurd, is niet bekend. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van het ongeval. En bij een politieinval eerder deze week in Alblasserdam hebben agenten, zo blijkt nu, duizenden pillen gevonden. Justitie meldt dat er twee mensen zijn aangehouden. Een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De inval was dinsdag in een huis aan de Vroegestraat. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept. Dat was bestemd voor dit adres. Daar bleken ruim 300 amfetaminepillen in te zitten. Bij de huiszoeking zijn nog eens 2500 pillen gevonden. De vrouw en haar vriend blijven langer vastzitten. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 graden. In het oosten van de regio wordt het warmer, zo'n 29 graden. De wind is erbij matig en komt uit het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog en kan het landinwaarts wellicht tropisch warm worden met een temperatuur van boven de 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers in Capelle aan den IJssel blijft bestaan zoals het is. Vanuit de lokale politiek is volop ingezet op het behoud ervan, terwijl in veel andere gemeenten dat niet zo is. Er komt een nieuwe ambulancepost bij Capelle aan den IJssel. Ambulance Rotterdam-Rijnmond kan nog niet delen waar die precies is. De kosten om die plek te bouwen kunnen oplopen tot zo'n 3 miljoen euro. Met die nieuwe plek zullen vooral Capelle en Krimpen aan den IJssel profiteren tot 3% betere aanrijdtijden. Als alles meezit, verwacht men dat de nieuwe post op zijn vroegst in het voorjaar van 2028 in gebruik wordt genomen. Momenteel is de ambulancepost voor Capelle en Krimpen aan den IJssel aan de A20. En daardoor zijn de aanrijdtijden minder snel dan het zou moeten zijn. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. Na een uitslaande brand gisteravond in een bovenwoning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos zijn een aantal woningen niet meer bewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor deze mensen is opvang geregeld door Salvage en de gemeente Rotterdam. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan naar de schade. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren een moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd, toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. Ze werden opgevangen in een locatie aan de Wolfhartsbocht. De meeste mensen konden later weer terug naar huis. De gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn is beëindigd. De dader is overmeesterd en de gijzelaar is bevrijd, zo heeft de Duitse politie gemeld. De gijzeling begon gisteravond kort voor 10 uur. Volgens Duitse media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en hebben overmeesterd. Een medewerker van de supermarkt, die getuige was van de gijzeling, zei dat de dader naar de kassa liep en weigerde om de boodschap op de band te leggen. Daarna trok hij een groot mes. De medewerker wist samen met een collega naar buiten te vluchten om de politie te waarschuwen. De cashière bleef achter in de zaak met de gijzelnemer. Over het motief van de man is nog niets bekend en ook over de toestand van de vrouw zijn geen mededelingen gedaan. En het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hun werk bij het AZC in Te Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Te Apel. Zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Dat zijn mannen uit veilige landen van wie de asielaanvraag geen kans maakt. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm vandaag. Aan zee wordt het zo'n 27 graden. En in het oosten van de regio wordt het nog warmer. De wind is erbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het opnieuw zonnig en droog. Maar gaat het zelfs al boven de 30 graden uitkomen qua temperatuur. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. Na een uitslaande brand gisteravond in een bovenwoning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos zijn een aantal woningen niet meer bewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor deze mensen is opvang geregeld door Salvage en de gemeente Rotterdam. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan naar de schade. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren een moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd, toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. Ze werden opgevangen in een locatie aan de Wolfartsbocht. De meeste mensen konden later weer terug naar huis. De gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn is beëindigd. De dader is overmeesterd en de gijzelaar is bevrijd, zo heeft de Duitse politie gemeld. De gijzeling begon gisteravond kort voor 10 uur. Volgens Duitse media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en hebben overmeesterd. Een medewerker van de supermarkt, die getuige was van de gijzeling, zei dat de dader naar de kassa liep en weigerde om de boodschap op de band te leggen. Daarna trok hij een groot mes. De medewerker wist samen met een collega naar buiten te vluchten om de politie te waarschuwen. De cashière bleef achter in de zaak met de gijzelnemer. Over het motief van de man is nog niets bekend en ook over de toestand van de vrouw zijn geen mededelingen gedaan. En het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hun werk bij het AZC in Te Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Te Apel. Zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Dat zijn mannen uit veilige landen van wie de asielaanvraag geen kans maakt. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm vandaag. Aan zee wordt het zo'n 27 graden. En in het oosten van de regio wordt het nog warmer. De wind is erbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het opnieuw zonnig en droog. Maar gaat het zelfs al boven de 30 graden uitkomen qua temperatuur. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste twee verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor andere bewoners wordt nu opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De twee kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak daar waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De twee kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In het buitengebied van Zwijndrecht heeft vannacht korte tijd riet in brand gestaan. Het ging om een strook van 50 meter. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook die in de wijde omgeving goed was te zien. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust om te voorkomen dat er een nieuwe brandhaard zou ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee is het zo'n 27 graden. En in het oosten van de regio kan het kwik oplopen tot 29 graden. De wind is daarbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het nog warmer en nog veel zonniger. De temperatuur gaat dan boven de 30 graden uitkomen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algrabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algrabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in

0: Rotterdam deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capellese VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus de besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en de maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
2: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
2: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste twee verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor andere bewoners wordt nu opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De twee kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak daar waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De twee kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In het buitengebied van Zwijndrecht heeft vannacht korte tijd riet in brand gestaan. Het ging om een strook van 50 meter. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook die in de wijde omgeving goed was te zien. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust om te voorkomen dat er een nieuwe brandhaard zou ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee is het zo'n 27 graden. En in het oosten van de regio kan het kwik oplopen tot 29 graden. De wind is daarbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het nog warmer en nog veel zonniger. De temperatuur gaat dan boven de 30 graden uitkomen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Sjorsje.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algrabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algrabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste 2 verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor andere bewoners wordt nu opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De twee kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak daar waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De twee kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In het buitengebied van Zwijndrecht heeft vannacht korte tijd riet in brand gestaan. Het ging om een strook van 50 meter. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook die in de wijde omgeving goed was te zien. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust om te voorkomen dat er een nieuwe brandhaard zou ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee is het zo'n 27 graden en in het oosten van de regio kan het kwik oplopen tot 29 graden. De wind is daarbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het nog warmer en nog veel zonniger. Temperatuur gaat dan boven de 30 graden uitkomen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algrabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algrabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgt weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zetten voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na 2 steekpartijen in de afgelopen week zeggen de organisaties de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer te kunnen waarborgen. Bij die steekpartijen raakten 2 mensen gewond. De afgelopen weken waren er al vaker ruzies en vechtpartijen. De onveilige situatie wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vechten, intimideren en zorgen voor een grimmige sfeer. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk te betreuren. Volgens de gemeente laat het zien hoe ernstig de problemen in Ter Apel inmiddels zijn geworden. De gemeente vindt nu dat het ministerie moet zorgen voor voldoende opvangplekken elders in het land. Feyenoord heeft de 2e oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Shaquille van Persie, de debuterende Mika Marmol en Tobias van den Elzout. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. En Dordrecht staat dit weekend helemaal in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers. En daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 tot 29 graden. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en kan het land inwaarts wellicht tropisch warm worden met een temperatuur van rond de 30 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Kapelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 11 juli. We beginnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
2: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zetten voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na twee steekpartijen in de afgelopen week zeggen de organisaties de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer te kunnen waarborgen. Bij die steekpartijen raakten twee mensen gewond. De afgelopen weken waren er al vaker ruzies en vechtpartijen. De onveilige situatie wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vechten, intimideren en zorgen voor een grimmige sfeer. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk te betreuren. Volgens de gemeente laat het zien hoe ernstig de problemen in Ter Apel inmiddels zijn geworden. De gemeente vindt nu dat het ministerie moet zorgen voor voldoende opvangplekken elders in het land. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Shaquille van Persie, de debuterende Mika Marmol en Tobias van den Elzout. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. En Dordrecht staat dit weekend helemaal in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers. En daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 tot 29 graden. Morgen is het opnieuw een zonnige dag. En kan het land inwaarts wellicht tropisch warm worden. Met een temperatuur van rond de 30 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken.

0: Daar met wolkenvelden, maar er volgen weer een flinke zonnige periode. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. En morgen schijnt de zon weer volop bij opnieuw een matige wind uit een noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 15 graden. In de middag weer zo'n 28 tot 29 graden bij een matige wind uit het noordoosten. Op dinsdag en woensdag is de kans op een tropische dag behoorlijk groot. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 30 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
1: New truck.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4.000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Capelle. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
3: Jesse Sprikkelman presenteert The X-Vibe.

in Nederland. Een uur lang gaan we op een muzikaal avontuur. Een elektronisch avontuur, om er precies te zijn. Zometeen muziek van Peggy Goo ook draaien. Een artiest die dezelfde naam heeft als een spoorwegmaatschappij. Dat is nogal verwarrend. Ja, dat zijn de feiten die je wil horen aan het kampvuur. Het was af met Varick Dawn, die hoorde je net. En dit zijn Tubor en M-Body. En ze hebben het over de liefde.

Vibe live vanuit de bossen in de Achterhoek in Nederland. Uitgezonden over de hele wereld. Want hetgeen wat ons verbindt hier, op alle plekken in de wereld, is dansmuziek. De liefde voor elektronische muziek. En dus ook de liefde voor niemand minder dan M-Track. Dat is een Amerikaanse DJ. En hij heeft bewust zijn naam wat anders moeten schrijven. Want M-Track is natuurlijk ook die grote spoorwegmaatschappij in Amerika. En dat wil je natuurlijk verwarring voorkomen. Nou ja, goed. Dat is niet helemaal gelukt. Maar whatever. Ik moet aan de DJ denken als het over M-Track gaat.

2009. Kun je nog herinneren waar hij toen was? Toen bracht Deadmau5 een album uit. Niet zijn eerste album hoor, nee, hij had er al een paar achter de rug. En daar stond een track op die fantastisch is. Ik heb afgelopen week herontdekt. Ik kwam hem toevallig ergens tegen. En toen dacht ik, die moet ik in zijn geheel draaien. In die X-Vibe. Deadmau5 met Strobe.

hoor je alleen op deze radiozender op dit tijdstip in The X-Vibe. De volledige 10 minuten van Deadmau5's meesterwerk. Je hoort de Stroke.

vieren samen de avond, de nacht, het weekend in The X-Vibe. En aan het einde van dit radioprogramma draai ik traditiegetrouw wat deep house. Om even helemaal uit te tunen. Of om je mentaal voor te bereiden op dat wilde feestje. Of om te genieten van die vers gedraaide joint of dat glas whisky. Wat je wil, je moet het helemaal zelf inrichten. Maar ik zorg voor die relaxte muziek. Dit is Gentleman. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.
1: It's very simple, you see. It's right on doing it. Right on doing it. Baby, it's real. Keep on. Keep on doing it. It's so, so real. Keep on right on doing it. What I feel, it's so real.

voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer. I'm gonna...

0: Anggara Gay.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om een decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3 Radio Capelle.
4: Are you ready?

0: Dat is wel het geluid van de zomer, hè, dit. Ah, heerlijk, man. Meer dan 25 jaar geleden alweer stonden wij lekker te plonzen op deze zomerknijter. Ik denk, ja, het is weer een warm weekend in NL. Dus laten we beginnen met een mooie zomerknijter. The Static Revenger. Aan het begin van On Fire, je hoorde Get Down, Happy People.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Solomon en Skrillex, Michel de Heij en Job de Jong. En Dexter Troy, Rick Silva, Girls Don't Think, D.O.D. En nog veel meer, met andere woorden, ja hoor. Ook in dit zinderend hete weekend zijn...

Voor een hete zomerweekend met de dikste nieuwe releases. Zometeen, omdat het toch zo warm is, even een salsa nummertje, vind je toch? En dit is Peggy Gou samen met Ira Starr. Who man?

Hey.

Lose control, music make you lose control.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: soms moet er gewoon echt eentje doorheen. Zo'n ultieme classic. Zo'n classic waarvan je denkt, ja, deze heb ik lang niet gehoord. En wat een founder van de house. Nou, dit was een goed voorbeeldje. Hij plonsde er lekker in, hoor. Je hoorde Todd Terry aan het begin van het tweede uurtje van On Fire. En yes, die house has a feeling. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Solomon en Skrillex, Michel de Heij en Job de Jong. En Dexter Troy ook, Rick Silva, Girls Don't Sink, D.O.D. en nog veel meer. Ja hoor, uur 2 van die On Fire Radio Show is begonnen. En de vraag is, zijn jullie echt een beetje klaar voor?
2: On Fire!
0: Nou, bij wel hebben ze liggen nog een uur lang de allerbeste en de allerdikste nieuwe releases. Hoe vind je die dan? We gaan nog een uurtje knallen.
2: On Fire!
0: Welkom in uur 2 van de show met de dikste nieuwe muziek. Nog een heel uur lang alleen.

van 4 in de On Fire Radio Show. Traveler. Ik vind het een prachtig nummer. En DJ Tennis hoor je ook nog. En dat is er een. Hey, Misbehave. Wij houden van die track. En D.O.D. en met Haley May hoor je ook nog. En Closer in de Fabzo remix. Die mag er zijn. Het is weekend weer. Reageer op die On Fire Radio Show. Onze lieve

nieuwe werk van Engelbert. Ja, we hebben omhoog heel veel gedraaid in de eerste maanden van het jaar. Nu is er een nieuwe van Engelbert samen met Mike Kohl. Optimism, zo heet hij. Ik vind het een prachtige track. Balanka hoorde je ook nog. En F to this beat. Lekker hoor. En Dialora ook nog met de Shine in de remix van Lenny Ruckus en

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4.000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
2: Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host DJ Bastique.
3: Welcome to episode 409. I am Mastique. Thanks for tuning in. In the next hour, we will the energy of trance music for weekly energy boost. This week, great start of the extended mix of Fading Gravity by Expectance. Next, Shipping Department with Macro Distortion. Followed by Vintage Culture and Departmento with the extended mix of Toxic. And the extended mix of La Mission by Fit Kiss. And of course, as best track of the week and lots of great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned!

pace. Let's go, let's go, let's get it. Level up, let's go. Let's

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is middernacht.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader...
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft